0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De kabinetsplannen om het cellentekort aan te pakken schieten tekort. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Hij wil meer lichte gevangenissen waar gedetineerden bijvoorbeeld overdag gewoon naar hun werk kunnen gaan. En ook ziet hij de enkelband als een goed alternatief voor een celstraf. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace, die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbedrijven en Greenpeace gewoon veilig om te drinken. In Nederland is het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar sterk gestegen. Inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar gereedschap, zoals knipscharen voor verkeersongevallen. Ondanks de diefstallen is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Wel moest er soms een extra kazerne opgeroepen worden die wel materiaal had. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt een dierenbeschermingsorganisatie die onderzoek deed op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt consumenten en modemerken wakker te schudden en noemt de veren het nieuwe bont. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft bijna geen last van de vele inbraken bij brandweerkazernes dit jaar. Volgens de veiligheidsregio's kunnen ze nog steeds dezelfde hulp verlenen. Maar ze merken wel de gevolgen, want de spullen die gestolen worden zijn vaak onmisbaar. Reservemateriaal moet dan van een andere kazerne komen en dat kost tijd. Op de lange termijn zijn de kabinetsplannen om het cellentekort tegen te gaan niet voldoende, zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Bijbouwen is volgens hem niet voldoende. Er moeten ook andere plannen komen, zoals vaker een enkelband als alternatief voor een celstraf. Het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven en het is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we 100 euro uit, heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. En verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de PC doen en kleine met de mobiel. Ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden camerabrillen moeten verbieden. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. Populaire camerabrillen zien er steeds meer uit als normale, zodat je makkelijk stiekem kunt filmen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De hulpverlening van de brandweer is er nauwelijks minder op geworden, ondanks dat er dit jaar veel werd ingebroken in kazernes. Wel is het vervelend, zeggen de veiligheidsregio's. Er wordt veel materiaal gestolen, zoals knipscharen. Die worden gebruikt om mensen uit auto's te redden. Die kan zo een paar duizend euro kosten. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft dat uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Vooral in Noord-Holland zit er PFAS in drinkwater. En dat komt doordat het water uit het IJsselmeer wordt gehaald. Jaren hebben we de dansende banaan moeten missen, maar Hives is vanaf vandaag weer terug. Ooit zaten bijna 10 miljoen Nederlanders op het sociale netwerk, maar 13 jaar geleden werd de stekker eruit getrokken. Het nieuwe Hives belooft zonder verslavende algoritmes te werken, zodat je niet eindeloos aan je mobiel geplakt zit. In Parijs zijn spullen van de overleden Brigitte Bardot geveild en die hebben veel meer opgebracht dan werd verwacht. Ze werden voor bijna een miljoen euro verkocht, terwijl was gerekend op 50.000 euro. Zo brachten twee hondenhalsbanden veel meer op. En verder werden een typemachine, twee gitaren en een zelfportret verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Kraanwater bevat op sommige plekken in Nederland meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De kwaliteit voldoet nog wel aan alle Europese regels. Er is dan ook geen reden om minder kraanwater te drinken, zegt Greenpeace. De oplossing zit dus niet in het overstappen op plastic flessen. Krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen. Vanaf vandaag kun je ze allemaal weer versturen, want social media platform Hives is terug. De eigenaar wil niet dat gebruikers eindeloos blijven scrollen op het platform, dus geen verslavende algoritmes. Ook wordt alle data alleen maar opgeslagen op Europese servers. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus volgt stijgt in rap tempo, merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als hun kind een knikker inslikt. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Het risico erop is groot omdat camerabrillen er net zo uitzien als normale brillen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking. Op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Ja!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Minister Vincent Karremans vindt, net zoals Greenpeace, dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Het voldoet nog wel aan Europese regels, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Een nostalgische dag voor gebruikers van Hives. Het social media platform dat in 2013 stopte is terug. Vrijwel alles ziet er hetzelfde uit, inclusief dansende bananen en glitterplaatjes. De site zet alle gebruikersdata op Europese servers, omdat de behoefte is aan een digitaal leven dat minder afhankelijk is van Amerikaanse big tech. Struisvogelveren, die worden gebruikt bij mode, worden zonder verdoving uit levende vogels getrokken. Een dierenbeschermingsorganisatie ontdekte dat op boerderijen in Zuid-Afrika. Struisvogelveren zijn het nieuwe bont, zeggen ze. En er is geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. Meer en meer mensen volgen een EHBO-cursus, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van een EHBO-cursus populair. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Hans hier.

Live of Fourth Live hebben genoemd, dan zou het misschien wat meer van toepassing zijn geweest op de band Hooverphonic zelf. Want de laatste jaren hebben ze nog wel eens een kleine personele wisseling gehad, zeg maar. Maar goed, dit keer doen ze het wel samen met een andere singer-songwriter, Jasper Erkens, zo heet deze man. En de nieuwe single van Hooverphonic, die heet dan ook Second Life. Hey, Hans hier, goedemorgen. Het is even na tienen, het is dinsdagmorgen. Nou, dan weet je waar het op slaat, hè? Ja, Hans hier op Ice Radio. En dat betekent weer 2 uur lang heel veel nieuwe platen. Ja, ik heb de afgelopen week weer rustig zitten bladeren in al die singles die maar uitkomen. Een lijstje van, nou, pak een beet 300 platen. Ja, allemaal draaien. Dat gaat me helaas niet lukken. Dus ja, dan moet je een keuze maken. En die keuze, dat resulteert dan in een plaatje of, nou ja, pak een beet 30. Maar wel platen die allemaal zijn uitgekomen het afgelopen weekend. En dit is er eentje van. Een fijne plaat van Benjamin Ingrosso. Hier is Funny Feeling.

ik krijg het gevoel alsof ik me toch wel een klein beetje moet excuseren voor de platen die ik draai. Heeft deze Carly Rae Jepsen het over het naakt rondrennen in de tuinen van Versailles, waarin ze zich een beetje positioneert als de moderne Anne-Marie Antoinette. Daarvoor zat al een plaatje van Benjamin Ingrosso. En die begint gelijk met ik kan me niet voorstellen dat ik seks met haar heb gehad. Kortom, het gaat lekker hier bij Hans hier. Ach ja, het moet kunnen, hè? Dinsdagmorgen, even na 10. Maar kinderen luisteren niet, hè? Die zitten op school, dat scheelt. Dit is muziek van Tiziano Fonso, Live Lately.

0: ons liedje hoor.
1: Nou, ik denk dat ik niet hoef aan te geven hoe dit plaatje heette. Raad maar. Ja, inderdaad, dat heette Ons Liedje. Afkomstig van de Troubadours, de Nederlandstalige van dit uur. Niet het enige Nederlandse product van dit uur, dat kan ik je wel zeggen. Want in de lijst van vandaag staan best wel veel Nederlandse producten. Ik zie bijvoorbeeld nog Ruben Heijn, ik zie De Staat, ik zie Nick Schilder. Deze band dan, hè, de Troubadours, maar net ook Tiziaan Alfonso. Je zult het bijna wel niet geloven, maar toch, dat komt van Nederlandse bodem. Ja, die man die heeft al een Portugees-Persische roots. Maar ja, komt uit Maastricht, hè? En dat was een fijne plaat om te luisteren. Dat heette Live Lately. Ice Radio, geen playlist, maar passie. Daar mogen de DJ's draaien wat ze willen. En dat gaan we ook doen, hè? Zometeen muziek van Freya Sky. Maar nu eerst de nieuwe van de editors. Hier is Seriously.

0: Ja, het is nog echt een jonge dame, 16 jaar oud pas, deze Freya Sky. Deed in 22 onder andere mee met het Eurovisie Songfestival. Het Junior Eurovisie Songfestival, moet ik dan zeggen, voor het Verenigd Koninkrijk. Binnenkort staat ze ook in Nederland op de planken. 14 november in Amsterdam. En dan zal ze de gashouder proberen plat te zingen.
1: Hé hey Hans, wordt het niet eens tijd voor een Franse chanson?
0: Ach ja, als je erom vraagt, waarom ook niet? Ik heb er weer eentje gevonden voor je. En dat is deze van Luana. Je sais

Ja, een dame die me toch eigenlijk iedere keer wel weer blijft verrassen met haar muziek. Iedere keer dus net even anders. Net iets nieuws, net iets verfrissends. Dan weer rustig, dan weer een beetje een tempo plaatje. En toch klinkt dat iedere keer weer fijn in de oren. Miley Cyrus en Let's Get Married. Nou, alleen als je dat jurkje aantrekt van Wrecking Ball. Ja, die? Oké. Okay. Daarvoor de Franse chanson van vandaag. Die was afkomstig van Louane en Jeu. Nou, bij Hans hier op de dinsdagmorgen draai ik eigenlijk alleen maar platen die de afgelopen week zijn uitgekomen. En soms zitten er platen bij die eigenlijk niet helemaal nieuw zijn. Eigenlijk een beetje oud. Maar toch ook weer nieuw. Dat komt dan bijvoorbeeld doordat er een album wordt uitgebracht van een man of een zangeres die al is overleden. Nou, in 2017, toen stopte het hartje te tikken van de man Tom Petty. En binnenkort, 6 november, gaat er een nieuw album van hem verschijnen. Onder de noemer Origins van 1971 tot en met 1978. In 1977 schreef hij deze plaat al en nu verschijnt hij pas. Parade of Loons, Tom Petty en The Heartbreakers op Ice Radio.

Deze sample van Bill Withers, Lovely Day, of de plaat Lovely Day zelf, zal die misschien behoren tot een van de meest gebruikte platen in nieuwe singles, als beat of als noem maar op. Anderson Paak, samen met Cordae, die maakte er in ieder geval wel gebruik van. Dan noemden ze het wel even anders, namelijk A Coup Day. Nou, daarvoor de Parade of Loons, Tom Petty en de Heartbreakers. Kortom, een band die oud is en nieuw. Ik kan je vertellen, het volgende uur komt er nog zo'n plaatje voorbij van een band die eigenlijk al niet meer bestaat, maar toch een nieuwe single heeft. Twee uur van de Hans hier, dus blijf gewoon luisteren naar Ice Radio op deze dinsdagmorgen. Weer even wat Nederlands product. Nick Schilder met Brian Fay. Smile.

En toen hij begon als zanger had ik het idee dat hij echt wel een beetje richting die jazzy stijl zat. Helemaal niet verkeerd trouwens. Maar de laatste tijd ontwikkelt hij zich toch wat meer als gewoon singer-songwriter. En maakt dan evengoed nog fijne platen zoals deze Little Thoughts. Die kwam voorbij. Nou, een blokje Nederlandse producten. Hè? Alhoewel het vorige plaatje niet helemaal Nederlands was. Ook een beetje Belgisch. Brian Vee is natuurlijk een DJ-producer uit België vandaan. Maar ja, goed, Nick Schilder hoort weer in Nederland. De single Smile. En in dat rijtje wat ik vertelde aan het begin van de show, daar stond ook deze nog. De Staat.

0: my eye.
1: Ja, dat zou ik nu nog niet doen, hè? Als je nu je ogen dicht doet, dan heb je kans dat je baas straks achter je staat. Zo van, hey, hallo, wordt u eens even wakker. Dus dat zou ik nog niet doen. Boomerang Passenger hoorde je voorbij komen en daarvoor, de staat. En zij hadden het over freedom. Nou, bijna alweer 11.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft ervan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bij bijna 40 meldingen zijn er ook klappen uitgedeeld. In een internationaal onderzoek naar belastingfraude heeft de FIOD een Rotterdammer opgepakt. Die zou voor zo'n 4 miljoen euro hebben gefraudeerd door geld wit te wassen. Uit zijn huis en 3 bedrijven is de administratie meegenomen, plus geld en een auto. Vorig jaar werden in dezelfde zaak al 2 mannen opgepakt. De gevolgen van de brand bij Tata Steel gisteren blijven beperkt. Het vuur brak uit bij een transportband die naar een van de hoogovens leidt. Maar die is in onderhoud, laat het bedrijf weten, dus de productie wordt er niet minder door. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Daar doet Tata onderzoek naar. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uit zicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Hans hier.

de country muziek. Hè? Vroeger draaide ik dat best veel. En met vroeger bedoel ik ook, ik denk echt wel een jaar of, pak een beet, 40, 42 geleden. Toen ik een jaar of 10, 12 was. Toen een periode eigenlijk helemaal niet. En ik kan je vertellen, de laatste tijd, er komen steeds meer leuke platen uit. En begin ik het ook weer steeds meer leuk te vinden. Kan ik dat zo zeggen? Muziek afkomstig van Luke Bryan samen met Luke Combs en The Finders Keepers. Was de opener van het tweede uurtje Hans hier op deze dinsdagmorgen bij Ice Radio. Blijf er nog even gezellig bij, hè? Nu lang alleen maar platen die de afgelopen week zijn uitgekomen. Zometeen Isabel.

het vorige uur zei ik dat al. Hè? Vandaag heel veel muziek van Nederlandse bodem. En terwijl het toch redelijk internationaal klinkt. Hè? Isabel van Gelder, Kissing You Away. En daarvoor bijvoorbeeld nog Ebony Winter en That's Me. Ja, twee dames, gewoon hier van het Nederlandse platteland. Het fijne platen, dat is één ding wat zeker is. Hey, ik wil je even meenemen, een tijdje terug in de tijd. Toen hadden we een band, Incognito. Een van de co-founders of een van de oprichters daarvan was Bluey. Afgelopen week kwam hij zelf uit met een nieuwe single. Ik moest er even een beetje aan wennen. Dus ik denk, nou ja, weet je, ik neem toch iedere week eigenlijk wel een plaat mee. Waarvan ik denk, een beetje vreemd, maar wel lekker. Dus ik dacht, nou goed, doen we deze daar maar een beetje in die categorie. Bluey, zijn nieuwe single, die heet Scant.

een beetje onder het motto van een beetje vreemd, maar wel lekker. Ze keren echt weer een beetje terug naar de beginstijlen. 1981, toen kwam de band Incognito uit Londen vandaan met een debuutalbum. Jean-Paul Monnik, oftewel Bluey, die doet het dit jaar dan opnieuw. En keert eigenlijk echt wel een beetje weer terug naar die acid jazz. Nou, het is even een klein beetje wennen, maar wel fijn. En dat hoor je dan hier op Ice Radio.

beetje company, hè? Dan hoef je alleen de radio eigenlijk maar aan te zetten. Hè? Ice Radio, 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn wij bij je. Met natuurlijk alleen maar de fijnste platen. Muziek van Clean Bandit, samen met Chloe en Oma Lee. En zij hadden het erover, een beetje company. Hey, ik wil jou even meenemen naar Manchester. Daar vandaan komt een zangeres, Lucy Hopkins. Die is beter misschien bekend als Lou Saint. Ze staat bekend om haar zoolvolle stem. Dat doet ze dan op een beetje een muziekstijl. Jazz. Een beetje soul. En als je haar hoort, dan denk je, dit lijkt een beetje op.

had een plaat geweest die afgelopen weekend bij mij in de buurt wel goed gedraaid en goed van toepassing zou zijn geweest. We hadden Grote Broek gaat los volgens mij afgelopen week. Dat is een veld hier nou, dat ligt pak een beetje 200 meter bij mijn huis vandaan. En je kan je vertellen, ik kan thuis gewoon rustig meegenieten. En dat was daar een feestje zo te horen en daar past deze plaat dan prima bij. Even serieus. Nee, dat is de bandnaam, hè? Even serieus. En zij zong over dit weekend is van mij. Nou, daarvoor Lou Saint, de Britse songwriter uit Manchester vandaan. En vond je dat zelf ook zo? Ze lijkt een beetje op Amy Winehouse. Zeker die plaat Tip Street die je net voorbij hoorde komen. Ongetwijfeld een plaat waarvan ik zeg, die moet veel vaker gedraaid worden op Ice Radio. Collega's, luisteren jullie? Hè?

ben heel eerlijk als ik zeg, ik ben helemaal niet zo'n grote fan van deze band Triggerfinger. Maar af en toe brengen ze iets uit waarvan ik denk, ach, dit kan er eigenlijk best mee door. En toevallig was dat deze plaat No Trouble. En ik weet, er zijn genoeg fans, ook wel die luisteren naar Ice Radio, die zeggen, ja, wat een goede plaat is dit. Nou, bij deze, met alle liefde, heb ik hem dan voor je gedraaid. Tuff Lo, die zat ervoor met The Source of Life. Het is alweer na 11:30 hier op Ice Radio. Betekent natuurlijk tijd voor mijn Favo 3. Al die nieuwe singles, daar zitten altijd een paar plaatjes tussen die er voor mij extra uitspringen. En ik ga beginnen met een plaatje waarvan we de vorige uur er ook al een hadden. Ik had het gezegd, hè? Een oude plaat die toch een beetje nieuw is. 1979, toen hadden we de band Foreigner. En die waren bezig met hun derde album Head Games. Dat gebeurde in de Atlantic Studios in New York. Nou, de plaat die dus nu is uitgekomen, die behaalde toen dat album niet. Nou, de zanger Lou Gramm is oorspronkelijk nog te horen. En Peter Frampton, een jarenlang bevriend met een van de Foreigner oprichters Mike Jones, voegde onlangs een nieuwe gitaarpartij toe. Kortom, de plaat is dan nu dan toch eindelijk uitgekomen. En dat gaat verschijnen op een nieuw album volgens mij. Dat gaat heten Hit Games Deluxe. En dat gaat verschijnen 30 oktober. Met allemaal oude nummers. Ice Radio, mijn favoriet. Met Foreigner.

Dus zelfs een man niet. Al zijn er natuurlijk wel mensen en mannen die daar heel dichtbij komen. Hè? Ja, als ik in de spiegel kijk iedere ochtend, dan denk ik... Nee, goed, laat maar zitten. Hij is unaniem gekozen in ieder geval tot de nieuwe icebreaker van Ice Radio deze week. De nieuwe single van Teddy Swims. Hij had het over The Perfect Man. Daarvoor een heerlijke dansplaat. Afkomstig van Miss Monique. Samen met Robbie Williams. The Beauty of Us. En we begonnen natuurlijk met Trouble. Afkomstig van Foreigner. Wat ze samen deden met Peter Frampton. Hey, weet je waar ik zin in heb? Een beetje Nederlands product. The Cool Collective. Lekker een beetje jazz. En die dachten, hey, we gaan eens samenwerken met een zangeres met de naam Kimara. En dat volgt in één keer een heel vrolijk plaatje. Dat heet Jor.

mooi zijn, hè? Kijk eens om je heen. Kijk eens naar de wereld van tegenwoordig. Zouden we daar met elkaar nou niet echt een beetje een mooiere plaats van kunnen maken? Of dat de strekking is van dit verhaal van Lauren, dat durf ik natuurlijk niet helemaal zeker te zeggen. We zouden het misschien eens een keertje aan haar kunnen vragen. Maar ze zongen wel over Make It a Better Place. Daarvoor de New Cool Collective samen met Kimara. En zij hadden het over Your Path hier op Ice Radio. Nou, Hans hier. Eens even kijken. Ik denk dat ik je nog pak een beet een 15 minuten mee ga nemen. En nog een aantal fijne, leuke platen. Zometeen Ty Darling met Honey Love, maar nu eerst Back. Hier is Runaway.

Ja, soms zijn er gewoon van die momenten dat je denkt, ik ken deze artiest eigenlijk helemaal niet. Bij mij was dat bij Ty Darling eigenlijk een beetje het geval. Money Love, zo heette de plaat. Inderdaad, een man die ik gewoon niet ken, maar zegt dat wat over de muziek? Nee, dat was gewoon een heel fijn plaatje om te horen. Daarvoor zat natuurlijk Back and Run Away. Hey, ik keek net even naar de klok. Ik denk, ik hou wat tijd over. Ik kan er nog twee voor je draaien. Zometeen Danny Minogue met Dirty Disco. En nu eerst deze van Isabel Usher. Niemand wil een popster. Tot volgende week.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In de zaak van de dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schouwenkamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In een ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel. 3 mensen kwamen om het leven. De terugkomst van social media platform Hives heeft veel mensen getrokken. De site heeft het daglimiet van ruim 10.000 inschrijvingen bereikt. Morgen kunnen er weer duizenden bijkomen. Hives was jarenlang ontzettend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin ze kinderen zouden benaderen voor een auditie voor een niet bestaande serie. De mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen. Dat moet op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De Grand Prix van Azerbeidzjan komt eraan en Max Verstappen hoopt de goede vorm die hij de laatste tijd heeft vast te houden. Anderhalve week geleden stond hij nog op het podium in Madrid. We hebben hard gewerkt en proberen dit weekend nog meer uit de auto te halen, zegt Max. Hij won 2 keer in Baku. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Rekenkamer heeft flinke kritiek op justitieminister David van Wil. Hij vertelde de Kamer dat de politie 2 jaar geleden 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet kon behandelen, omdat het alleen om meldingen zou gaan met weinig aanknopingspunten. Klopt niet, zegt de Rekenkamer. In de meeste gevallen waren het aangiften. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de huurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam waar 2,5 jaar geleden een dodelijke explosie was. Bij het onderzoek zijn sporen van cocaïne gevonden. Dus het OM denkt dat de verdachte in die ruimte een drugslab had. Zelf ontkent hij dat. Bij de explosie vielen 3 doden. In het centrum van Amsterdam is het Muntplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Volgens AT5 heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt. Er staat een afzetting met minstens 5 politiewagens en er is ambulancepersoneel opgeroepen. Trams die door de straat moeten staan stil. Door de bosbranden van de afgelopen tijd hebben meer dan 170.000 Indonesiërs problemen met ademhalen. Op de eilanden Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië heeft elk jaar wel last van bosbranden in de droge periode, maar dit jaar zijn ze wel heftiger. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Zwolle is de rechtbank ontruimd nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand. In de rechtbank was de zaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Die zitting was net geschorst voor een korte pauze toen het gebouw werd ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man gearresteerd en daarvoor werd het Muntplein afgezet. Wat hij aan het doen was, is niet duidelijk, maar volgens de politie vormde hij geen gevaar voor zijn omgeving. Volgens AT5 gingen twee agenten in Burger met hem praten, waarna die van achteren werd opgepakt door een arrestatieteam. Ongeveer 200 mensen waren aanwezig bij de uitvaart van Alfredo Guru, de man die anderhalve week geleden om het leven kwam na zijn arrestatie in Rotterdam. Achter een witte koets liepen zijn familie en vrienden met zijn lichaam mee naar de Zuiderbegraafplaats. In een emotionele toespraak zei zijn zoon dat de politie zijn vader heeft vermoord. Ook Spanje dreigt af te haken voor het Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Spanje ook al niet mee vanwege de deelname van Israël. En omdat de organisatie nog geen actie heeft genomen over die kwestie, wil Spanje volgend jaar weer wegblijven. Afrotros heeft er ook geen zin in, maar een andere omroep kan het nog oppikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 20 jaar cel voor een man uit het Gelderse Beuningen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat ze van hem wilde scheiden. En hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan. Op zijn laptop zou hij dingen hebben opgezocht. In Zwolle is iedereen weer de rechtbank binnengegaan na een korte brand in de parkeergarage onder het gebouw. Die zou zijn ontstaan in een technische ruimte. In de rechtbank is het beroep bezig van oud-Jumbo-baas Frits van Eert. En dat was net geschorst voor een korte pauze toen het brandalarm afging en iedereen naar buiten moest. Staatsbosbeheer houdt zijn 7 bezoekerscentra langer open. Ze draaien verlies en ze zouden 1 januari 2027 sluiten. Na veel reacties van medewerkers, vrijwilligers en de buitenwereld neemt de organisatie enkele maanden extra tijd voor een definitief besluit. Jaarlijks trekken de centra zo'n 1,3 miljoen bezoekers. De Nationale Begraafplaats in Loenen gaat uitbreiden. Het ereveld wil rekening houden met de toekomst, waarin er nog steeds oorlogsslachtoffers bijkomen. Het huidige veld is vol. Er liggen bijna 4000 mensen begraven. En er komen 500 graven bij. Overmorgen is er een ceremonie voor de uitbreiding. Het weer nog van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal wat zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Ook morgen wolken, in het zuiden ook zon. In het noorden enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.

zeggen dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik breng. Ice Rage.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als het aan het OM ligt, gaat een Amsterdamse oud-ambtenaar 12 jaar de cel in. Hij zou gegevens hebben verkocht aan criminelen. En die zouden ze hebben gebruikt bij ongeveer 100 geweldsincidenten. Zo werden adressen gebruikt om explosieven te plaatsen of woningen te beschieten. En ook werd er iemand ontvoerd. In Voorburg bij Den Haag is iemand neergestoken, meldt Omroep West. Het gebeurde op straat in de buurt van een station. Volgens getuigen waren twee mannen met elkaar aan het vechten. En eentje is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt, maar of dat de andere man is, is niet bekend. De Gezondheidsraad ziet het niet zitten om de 13-weken-echo structureel in te voeren. Die is al een paar jaar bewijzen van proef naast de echo van 20 weken. Je kunt dan eerder zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de raad klopt de uitslag niet altijd. De verzoeningsbrief van FIFA-baas Infantino maakt maar weinig indruk bij de KNVB. Hij wil iemand van buiten laten onderzoeken hoe de FIFA beter zijn werk zou kunnen doen. Maar de KNVB wil nieuw leiderschap. Na eerdere mislukte plannen van Infantino. En ook de Duitse bond gelooft niet meer in hem. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en hier en daar schijnt de zon. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig, in het noorden in de middag buien. En het wordt morgen 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. We moeten uitkijken voor rechtsextremisten die hun ideeën zo presenteren dat ze normaal lijken. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de terrorismecoördinator. Via de politiek gaat het bijvoorbeeld over remigratie. En dat klinkt als een normaal woord, maar betekent mensen wegsturen die hier volgens extreemrechts niet thuis horen, zeggen de veiligheidsdiensten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een militair vliegtuig neergestort. Daarbij raakte iemand gewond. De basis is een van de belangrijkste van Amerika. Er staan onder meer 20 F-16's. Deze ondersteunen operaties van onder meer de NAVO. De basis ligt in de buurt van Luxemburg. In Geesteren, in Twente, is een motorrijder omgekomen. De man van 19 botst op een bestelauto. En hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De bestuurder van de bestelauto is ondervraagd en daarna vrijgelaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En staatssecretaris Thiele zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, hier en daar nog wat zon. Ook morgen af en toe zon, in het noorden in de middag enkele buien, bij 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitieminister Van Wil vindt dat we alert moeten zijn op de invloed van het gedachtegoed van extreem rechts. Veiligheidsdiensten waarschuwen daarvoor en de minister maakt zich er ook zorgen over. Hij wil onder meer dat extremistische online platformen worden aangepakt. En ook moet er iets gedaan worden aan desinformatie. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de cel in voor verkrachting, meldt RTV Oost. Hij viel een cliënt aan die de sleutel kwam ophalen voor haar nieuwe woonruimte. De seks was volgens de man vrijwillig, maar daar gaat de rechter niet in mee. Hij is ook veroordeeld voor het aanranden van een sollicitant. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, waarschuwt Rijkswaterstaat. En dat heeft onder meer gevolgen voor de scheepvaart, omdat op veel plekken de waterstand te laag is. Ook de natuur is nog altijd kwetsbaar, ook al is de afgelopen weken veel regen gevallen. Op sommige plekken mag nog steeds niet worden gesproeid. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden 's middags enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: When the going gets tough.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een Kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Wil zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Wil zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. Dat bleek niet te kloppen. Van Wil noemt het een misverstand of een verhaspeling. De politie zoekt uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat twee mannen ruzie hadden. Eentje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand gearresteerd. Maar of dat de andere man is, is niet duidelijk. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is tijdens de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt AT5. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is de derde keer dit jaar dat er brand is bij een geluidswal langs de A10. Eén keer werd er een gasfles gevonden. Er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat niet zelf, zeggen de gemeenten. Het weer nog van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. En 's middags in het noorden enkele buien. Een graad of 20 wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan twee enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen twee Russisch-Oezbeekse miljardairs. Die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprent van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de tweede keer de Inkspotprijs mee. De prent stond vorig jaar in NRC. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen, met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt over koning Charles, die met Diana getrouwd was. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe.

Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwart rijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. En de automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice Radio. Ice
2: Radio. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that.

luistert naar Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.